0: Weekendman, Weekendman, leken met mama.
1: Hey, bij de vader, kom ik jou.
0: Weekendman, Weekendman, leken met mama.
1: De andere leken moest als de markt snappen. De enige moest hem met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la, lo, lo, la, lo, lo, hey, la, la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg, mann.